Overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en 1 rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en 1 rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu. En als je...

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Hey!

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu.
4: Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staat er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Rijdt even langzaam op de A59 van Os naar Den Bosch. Bij Kruisstraat heb je 5 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staat er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. There's something in the way you roll your eyes.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Mijn hart stond 8 minuten stil.
7: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
8: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: may be blind, but I can still see you.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voerde op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham 2 mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social.
11: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu. Oh.

Vliegers vlug, ja, ja, dat ben ik. Hensen Peter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik pull up, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja, jongen, je moet wat. Schenk een neven,

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Breda nu. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest die in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging, maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur-staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. FNV wil begin september actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS roept de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een definitieve datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond voert in de eerste helft van september verschillende acties. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn, onder meer naar de kust en naar Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging is vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek, aldus de ANWB. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Alle bezwaren van de KNVB zijn afgewezen. Vitesse zegt dat deze uitspraak voor rust zorgt na een onzekere periode. De club uit Arnhem bekijkt nog of er een schadevergoeding gaat worden geëist van de KNVB. Ook loopt er nog een bodemprocedure tegen de voetbalbond, maar mogelijk gaan beide partijen om de tafel om alles snel op te lossen. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het even vast bij Eindhoven op de A2 naar Den Bosch. Voor het knooppunt Batadorp heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. De andere kant op dus, loopt het ook vast bij Eindhoven. Tussen Eckeresweijer en knooppunt De Hocht heb je een kwartier vertraging. De A2 verderop richting Maastricht. Tussen Leende en Kelpen-Oler een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen op Zoom. Dan de A73 bij Venlo in de richting van Roermond tussen knooppunt Zaardenhijk en Belfeld 10 minuten extra. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: There's a place in this old town.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vooral vast bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp heb je drie kwartier vertraging door een ongeluk. Kan er alleen maar langs via de vluchtstrook op de hoofdrijbaan. Dan de A2 richting Maastricht. Bij datzelfde Eindhoven tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Hocht 20 minuten vertraging. Dan bij Venlo op de A73 richting Maasbracht tussen knooppunt Zaardenhijk en knooppunt Tiglia doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
13: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
14: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
13: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
15: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
16: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Marhezen en Knoopend Waterdorp. Doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A67 vanuit Venlo naar Eindhoven voor het knooppunt Leendeheide door de file op de A2 doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Welkom bij Breda Nu.
18: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
17: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
18: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wil.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgen op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Hey Fonsie.
2: Huh?

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Doe je met ons mee?
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat veel file, 180 kilometer bij elkaar. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knapend Empel een half uur op onthoud. Op de A2 de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen Knapend Oude Rijn en Zaltbommel bijna een uur vertraging. Verderop tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten. Op de A16 is het erg druk Rotterdam-Breda tussen Knapend Ridderkerk en Zevenbergse Hoek een half
9: half uur extra reistijd. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp is de verdraging een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Zaarderheide en Belfeld is de verdraging nog ook nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 140 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier extra reistijd. Het is onder andere het geval op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Paardenburg. Daar 25 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en de afrit Kerk 3,5 uur vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maasbracht 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is zo goed als dicht. Je kunt alleen via de vluchtstrook. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file tussen Nieuwendijk en Gorkum. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Belfeld 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Mijn hart stond 8 minuten stil.
9: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
10: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatsrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de Commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, 2 keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Weert en Kelpen-Ole een kwartier vertraging. Verderop tussen Neder-Weert en Maasbracht ook nog een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knap het Gorkum 20 minuten vertraging. A28 A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Bijlveld is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Een auto is vrijdagmiddag op een bus gebotst op de Emerparklaan in Breda. Bij de aanrijding vielen geen gewonden, wel is de bestuurder van de auto ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De auto liep forse schade op en werd meegenomen door een berger. De schade aan de bus viel mee, deze kon zijn weg zelf vervolgen. Het is niet bekend of er passagiers in de bus zaten op het moment van de aanrijding. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knappend Klaverpolder en Zwijndrecht ook 20 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Burghaamstede ook bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel een kwartier vertraging. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel 25 minuten oponthoud. Er is schade aan het plafond van de tunnel, daardoor is er een rijstrook dicht. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht sta je in de file tussen Venlo en Belfeld, ook een kwartier vertraging. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en Knaupenkerensheide een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is er dicht door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: spikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden, zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda-Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op hete daad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A4 Antwerpen-Rotterdam is dicht tussen Tolen en Steenbergen door een politieactie. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel is schade aan het plafond. Daardoor is de rechter tunnelbuis dicht, kost je ongeveer 20 minuten. En verder nog wat vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Knappe Tiglia. Daar is de vertraging 10 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Na een 2-daags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
10: Je weekend begint goed met de Van Helden Hitshow.

Sun. Wat een goed liedje is dit, zeg. Hugo samen met Emmanuel Angel en Ultra Nate. Je hoorde in dit geval Move Into The Sun. Ja, je hoort het, een nieuwe aflevering van de Van Helden Hitshow. Hij had vorige week gezegd dat hij er niet zou zijn. En dat klopt ook. Arjan en Pieter zijn beide afwezig. Dat komt omdat ze vakantie hebben. En ja, weet je, ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik had zoiets van, ik kan ook vakantie houden. Natuurlijk kan ik dat doen. Maar ik moet straks een paar weken verplicht vakantie houden. Dus ik denk, weet je, ik ga gewoon. Ik ben Marco en tot aan 9 uur ben ik bij je in plaats van Arjan en Pieter. En ik kon het redden vandaag, dus dat scheelde berg. Waarschijnlijk kan ik het volgende week ook redden. Dan laat ik nog even in het midden. Ik beloof niks, maar voor vanavond in ieder geval ben ik er wel. Leuk dat je erbij bent ook als je de radio ingeschakeld hebt. Want is het weer warm geweest, hè, de afgelopen week. Ik weet niet, heb jij een beetje fatsoenlijk kunnen slapen? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nog wel wat problemen mee heb gehad. Maar ja, ik ben denk ik niet de enige. Ik denk half Nederland. Ik zit nou toch te denken om toch maar een aircootje aan te schaffen voor thuis. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat lijkt me op zich wel handig. Andere dingen. Ik wil straks even wat aan jou vragen. Hoe zou jij met een bepaalde situatie omgaan? Misschien kun je mij een beetje op de juiste weg helpen. Ook straks natuurlijk eventjes een blik in eigenlijk het nieuws van het verleden. Ja, ik hoor je denken, hoe bedoel je dat dan nou weer? Nou, eigenlijk heel simpel. De historische muziekfeit, die bedoel ik eigenlijk daarmee te zeggen. Verder doen we eens even kijken of we nog iets durven te draaien. Dat zal ongetwijfeld wel. En voor de rest gewoon gezelligheid. Lekker music-driven, zoals je op sommige momenten best wel gewend bent. En straks praat ik ook nog even met Sander. Want Sander en Maarten, die hebben vanavond natuurlijk ook een show. Weekend Boost. En daar is iets bijzonders mee. Maar straks ga ik eens even aan Sander vragen. Of hij dat helemaal kan toelichten. Ik denk dat dat wel goed komt. Kortom, een bomvol van Helden Hits, joh.

C-Bangs, sorry voor Ricky Martin hier bij Brede en U op vrijdagavond, sorry, zaterdagavond wil ik zeggen. 17 juli is het trouwens. Het is vandaag ook de start van de kermis in Stilburg. Ik weet niet, ga je daar nog naartoe? Het is wel leuk op zich om er een keer te gaan kijken. Ik ben er zelf ook een paar keer geweest en het was wel serieus, oprecht, de moeite waard om eens een keer te kijken. Ik ben nou niet echt zo'n kermisklant. Nee, die maken hele andere muziek ook natuurlijk, dus dat scheelt misschien ook weer een beetje. Ken je dat niet, de kermisklanten? Bestaat echt. Misschien moeten we die wel als durf te draaien doen of zo. Dat zou kunnen. Ach, ik luister naar de

0: Blijft het toch een lief liedje, hè? I Want It That Way, hoorde de Backstreet Boys.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meer

0: bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw.
1: Oh jee, ja, dat mag natuurlijk niet, hè. Even het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst zonnig. Komende nacht raakt het vanuit het noorden steeds vaker bewolkt. De minima die liggen uiteindelijk rond de 17 graden. Morgen start met vrij veel bewolking. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door. Met maximaal 19 tot 23 graden is het een stuk koeler. Alleen in Limburg wordt het nog wat warmer. Zondag start ook met vrij veel bewolking en lokaal een bui. Tijdens de middag is het dan weer wel droog met meer ruimte voor de zon. En het wordt dan zo'n 19 tot 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: wel een leuk liedje. Dit is echt de nieuwe van Stefania. Je kent haar nog van het Eurovisie Songfestival. Daar is ze mee voor Griekenland. Maar ze komt gewoon uit Nederland. Ze is wel van Griekse afkomst. En heeft een nieuwe single uit. Ik vind hem leuk. Do You Want It Right Now? Hoorde je bij Breda nu in de Van Helden Hitshow. In de vakantiesfeer. Betekent dat we ook wat dingen een beetje verplaatsen af en toe. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Normaal gesproken had je dit item denk ik al lang verwacht. En nu krijg je het een keer op een ander moment.
1: De Van Helden Hitshow. Historische muziekfeiten.
0: En dat moment is nu, zeg maar. Want we draaiden eerder vanavond al muziek van niemand minder dan Diana Rossi. Je weet wel, die vrouw met haar haar op een bossie. Maar Buttered Popcorn is de eerste single van de Supremes die op 1961 door Motown Records wordt uitgebracht. Het wordt geen hit. Dat is jammer. Het trio is in 1959 door Diana Ross, Mary Wilson en Florence Ballard opgericht als de Primettes. In 1960 maakten zij voor Lupine hun eerste plaatopname. Als zij bij Motown onder contract komen, wordt hun naam veranderd in de Supremes. Your Heart Belongs to Me is op 15 augustus 1962 de eerste single van de Supremes die wel in de Billboard Hot 100 genoteerd staat. En die blijft steken op nummer 95. Dan gaan we eventjes naar 17 juli 1967. Toen overleed de Amerikaanse jazz-saxofonist John Coltrane op 40-jarige leeftijd aan leverkanker. Een paar dagen voor zijn dood heeft hij de opname van zijn laatste album Expressions afgerond. Het komt op 18 november 1967 postuum binnen in de albumlijst van de Billboard. Expressions van John Coltrane blijft op 194 steken. Dan op 17 juli 1968 krijgt Tim Hardin last van borstvliesontsteking. Dus een moeilijk woord voor Scrabble. Na een optreden in de Royal Albert Hall in Londen. Onder het publiek bevinden zich op dat moment onder meer de Rolling Stones en Donovan, die misschien ook nog wel kent. Doen we er nog twee? Tijdens een show van Run DMC op 17 juli 1986 in Los Angeles gaan twee rivaliserende jeugdbendes met elkaar op de vuist. Er vallen 50 gewonden en in de maanden erna blijft het onrustig bij live optredens van Run DMC. Het trio is op tournee door Amerika omdat het een grote hit heeft met Walk This Way, wat ze samen deden met Aerosmith. Nog eentje, ik had je beloofd. Dit gaat over Ozzy Osbourne. Want de Ozzy Osbourne Band begon op 17 juli 1987... aan een 16 weken durend tournee langs Amerikaanse gevangenissen. Ja, en dan vraag ik me toch af, zou die daar ook deze gespeeld hebben?

Wat is dit toch lekker, hè? Black Sabbath, een paranoid Ozzy Osbourne en zo. Ja, en de grap is eigenlijk dat ze dit eigenlijk nog niet eens hadden geschreven toen ze aan het album begonnen. En op dat moment zaten ze in de studio en waren een beetje aan het jammen. En binnen een paar uur stond dit gewoon helemaal op plaat. Dat is toch geweldig als je dat kan. En laten we daar eerlijk in zijn. Het gaat trouwens wel over verslaving en over allerlei van dat soort dingen. Misschien dat je dat er niet helemaal uit had, maar dat is het wel. Dit is de verdeelde

mix uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: dit toch een goed liedje, zeg. Tom Grennan en Diamond hoorde je hier bij Breda Nu. Hey, ik had je er net aan het begin verteld dat ik een vraag aan jou had. En het is eigenlijk meer de vraag hoe jij met deze situatie om zou gaan. Want ik wist even niet goed wat te doen. Het is geen heel spannend verhaal, dat zeg ik er gelijk bij. Ik zeg er ook bij, het heeft zich in ieder geval voorlopig even opgelost. Maar ik kom gisteravond thuis. Ik was even bij de supermarkt geweest. Toen ik wegging, stond er nog geen fiets tegen mijn huis. En letterlijk tegen mijn huis. Gewoon een fiets uit het niks. Er staat opeens tegen mijn huis aan. En dan hoor ik je denken, ja, wat heb je daar? Dat geeft dat nou? Nou ja, weet je, ik wil niet heel veel aan doen. Maar als ik bij jou tegen jouw huis een fiets zet, denk ik ook dat je het niet leuk vindt. En ik had zoiets van, ja, wat doet dat ding in godesnaam daar? Maar ik had zoiets, misschien is er iemand bij mijn buren op bezoek. Dat kan. Heb ik er totaal geen problemen mee als iemand hem heel eventjes stalt. Ik bedoel, waarom zou ik daar moeite mee hebben? Vanmorgen rijd ik weg naar mijn dagelijkse arbeid. En ik zie op een gegeven moment dat die fiets er nog steeds staat. Precies dezelfde houding als gisteren. Ik denk bij mezelf, dat is gek. Staat op slot? Ja, staat ook nog op slot. Vanavond, tenminste, eind van de middag, kom ik thuis. En nog steeds staat die fiets op die plek. Ja, dat begint dan toch heel raar te worden. Want dan denk ik bij mezelf van, ja, weet je, straks krijg ik, omdat hij een beetje raar staat, daar staat een beetje dwars in de brandgang, krijg ik de problemen mee waar ik helemaal niet op zit te wachten. Want dat ding is niet van mij. Dus ik zat al te denken, ja, als hij er vanavond nog staat, als ik weg ben en hij staat er nog, en vanavond als ik thuis kom, staat hij er nog steeds. Dan moet ik dat ding gewoon ergens anders neergooien. En voor mijn partner ergens in de bosjes. Maar ja, hoe zou jij daarmee omgaan? Inmiddels moet ik er wel heel eerlijk bij zetten, zeggen, toen ik vanavond richting studio reed, was die wel weg. Dus iemand heeft er iets mee gedaan. Vraag me niet wat, maar er gebeuren meer rare dingen bij mij in de buurt. Dus wat dat betreft, het kan ook gewoon zo zijn dat iemand daar even had gestald, dat die gewoon gestolen is. Dat zou ook nog wel ergens een keer kunnen. Maar hoe zou jij hiermee omgaan? Dat vraag ik me oprecht af. Heb je een fantastisch goed idee? Zeg je, nou Marco, dat moet je de volgende keer zo aanpakken. Dat kan allemaal, hè. Laat het me dan even weten. Dat kan je doen via 076-2100-210, optie nummer 9. Kanaal 076-2100-210, optie nummer 9. Of je doet het gewoon eigenlijk heel simpel via de website of de app. Dan kun je gewoon een berichtje naar de studio tikken onder de luisterlink. En dan komt dat vanzelf hier binnen. Dan weet ik ook even hoe jij ermee om zou gaan. En misschien heb je wel de gouden tip zo van, joh, zet dat ding bij jezelf achter of zo. Weet ik veel. Ik verzin maar even wat. Zou ook een tip kunnen zijn. Moet hij er eerst even om komen vragen. Dat zou ook een oplossing kunnen zijn natuurlijk. Ik laat je nog even één plaat horen voor het nieuws van 8 uur. Dit is Meteor en het schitterende Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpspad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
9: Je weekend begint goed. Met de Van Helden Hitshow.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer. Come on,

Shakira, Shakira en Zoo. In de Van Helden Hitshow op deze vrijdag de 17e juli 2026 na Christus. Het tweede uurtje is begonnen. Even een korte quizvraag aan jou. Wat hebben we sowieso dit uur? Juist, ja, je weet het wel. Hè? De 90's till 9 komen er straks ook nog aan. We praten natuurlijk even met Sander over wat er vanavond in Weekendboost zit. Sander weet daar alles van. Hij is zometeen, is die hier? Dus mijn andere vraag aan jullie. Op het moment dat er nou iemand, zeg maar, ergens bij een soort dingetje is. Op het moment dat er iemand bij een eetgelegenheid is. En die neemt wat mee. Is dat dan automatisch in één keer gelijk een McDrive geworden op zo'n moment? Dat vraag ik me dan wel een beetje af. Ja, ik weet niet. Misschien zit ik helemaal verkeerd. Dat kan.

zometeen de 90's till 9 nog. Tot zo'n laatste gedeelte van dit programma uiteraard. Ook nog een nieuwe brede update. We kijken even naar het verkeer, het weer. Nou, eigenlijk alles wat je er normaal gesproken ook bij hebt, hè. Dat is een beetje het verhaal. Ik zeg, nou, tot 9 uur luister je naar de Van Helden Hitshow. En nu de jongens van Green Day.

Ach, een paar weken geleden was hij hier gewoon in de radiostudio op de zaterdagavond. Yasmin hoorde je en Feathers bij Breda nu. Ach, wat is het toch lekker, hè? Die

was dit toch een goede muzikant? Ja, hij leeft nog wel, maar hij maakt geen muziek meer. Zo zonde, eeuwig zonde. Ach, deze Phil Collins en Su Su Studio.

De Stef Eggels al met René Karst en Liever te dik in de kist. Dat is echt zo'n plaat die je moet durven draaien natuurlijk. Daarom hadden we hem er natuurlijk eventjes bij. Hey, heb jij van de week ook het fantastisch mooie nieuws gelezen dat de Future States van Breda Barstamond is? Ja, ik neem aan dat je het ook hebt meegekregen. En heb je ook gezien welke artiest daar gepland staat onder meer? Ja, ik word hier heel erg blij van, want ze is een vriendin van de show van de zaterdagavond. Maar ze is ook zeker een vriendin van Breda nu. Ik heb het over XX Julia.

0: push and pull is what we do.
1: Ach, wat is dit toch een fijne plaat, zeg hij. Push and pull, je hoorde de muziek van niemand minder dan onze enige echte eigen. Ik zeg jullie, ja, ik mag onze enige echte eigen zeggen. En ik vind het zo tof dat ze gewoon naar Bredebars komt. Is er meer dan gegund? Even kijken hoor, want als het goed is zit hij weer klaar in zijn zweethokje.
2: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Mulker. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving.

0: wetgeving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is.
1: Ik ben voor.
0: Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw.
1: Nou, dat mag niet natuurlijk, hè? Dat is ook logisch. Even kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst zonnig. Komende nacht raakt het vanuit het noorden steeds vaker bewolkt. De minima die liggen uiteindelijk rond de 17 graden. Morgen start met vrij veel bewolking. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door. Met maximaal 19 tot 23 graden is het een stuk koeler. Alleen in Limburg wordt het nog wat warmer. Zondag start ook met vrij veel bewolking en lokaal een bui. Tijdens de middag is het droog met meer ruimte voor de zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ik blijf het mooi vinden. Onverwacht stond ze daar in één keer op Rock Werchter. Ik heb het over Alice May. Daar speelden ze ook deze live. Uiteraard speelden ze die live. Sometime Around Midnight. Het is haar grote hit eigenlijk geworden. En haar doorbraak in België. En het leuke is, ze staat binnenkort in Ancienne Belgique. Dat is in Brussel. Ken je die zaal?
1: Nee.
0: Oké, maar daar staat ze binnenkort wel. Dus in februari doet ze daar de albumpresentatie. En die doet ze daarna nog een keer dunnetjes over hier in Nederland in Paradiso.
1: Oh, gezellig.
0: Dus ja, dat wordt echt een groot feest. Dat kan ik gerust stellen, denk ik. En ga ik er naartoe? Durf je dat te stellen? Ja. Die kans is wel aanwezig dat ik er ergens toch wel een klein beetje bij ga zijn. Dat had je denk ik wel een klein beetje verwacht.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Inmiddels is het 9:50. Zometeen de 90's till 9 komt eraan. Maar eerst is even aangeschoven Sander. En Sander is de helft van het populaire duo Sander en Maarten. Of Maarten en Sander.
1: Ja, hoe je het bekijkt. Ja.
0: Wat heb je liever?
1: Maakt mij echt niet uit.
0: Heeft hij nooit gezegd van joh, mijn naam moet eerst?
1: Nee.
0: Jo. Dan doen we vanaf vandaag Sander en Maarten.
1: Oké, nou, vind ik goed.
0: Ik weet niet, hij zit waarschijnlijk niet mee te luisteren, dus dat komt
1: nee,
0: goed uit.
1: Nee, ik denk dat hij druk bezig is.
0: Jij bent hier in je eentje. Waar is de andere helft?
1: Maarten, die is bij uitklokken.
0: Is hij dat vergeten vanavond toen hij juist ging van het werk?
1: Nee, hij is op festival terrein.
0: Leg even uit, wat is uitklokken? Wie, wat, waar is het polstok hoogspringen voor beginners?
1: Ik weet de details er op dit moment ook niet van. Even nee, maar, zo, ik heb maar, je niet snel
0: globaal,
1: bij de hand. Maar het is een event waar Maarten graag wat interviews wilde doen. En heeft wat sets opgenomen. Dus,
0: sets, dus er zijn DJ's, neem ik aan.
1: Er zijn DJ's inderdaad.
0: Leuk.
1: En daar gaan we straks wat van laten horen in de show.
0: Ja, ik kan al vertellen, dat weet ik toch wel. Sowieso ga je DJ Edd laten horen.
1: Ja, dat ook. Ja, klopt.
0: Of Easy D, net wat je wil. Wat zou het zijn eigenlijk?
1: Maar ik denk ICT, denk ik.
0: Vraag het straks aan hem. Ik bedoel,
1: we gaan ook even... Maarten is daar dus op dit moment. Dus we gaan ook even live contact opzoeken met Maarten. Gewoon voor sfeerimpressie en zo. Ja.
0: Dus het is eigenlijk een...
1: Het is een speciale uitzending.
0: Een speciale
1: vanavond,
0: uitzending met deels locatie en deels gewoon hier. En eigenlijk een beetje een combi.
1: Ja. Ja. We dachten, we proberen eens een keer wat nieuws.
0: Ja, waarom ook niet? Ik bedoel, af en toe moet je nieuwe dingen proberen. Wat kunnen we verder verwachten in de show? Of is dat...
1: Het zal voornamelijk om uitklokken draaien. Wat ik zei, we gaan wat mensen of artiesten interviewen. Ja.
0: Mogelijk ook de organisatie nog even.
1: Ja, ik weet niet of Maarten dat lukt binnen de tijd. Maar het zou wel heel mooi zijn als dat lukt.
0: Duurt tot 11 uur heb je de tijd, hè? Vanaf 9 uur. Dus,
1: maar we hebben het tweede uur vanavond hebben we gewoon een uursmix.
0: Een uursmix?
1: Ja, die is daar ter plekke. Is die vanmiddag, begin van de avond is die geweest.
0: Nee joh, kom op nou.
1: Ja, dat hebben we gewoon voor elkaar gekregen. Dus
0: en
1: die
0: vorige
1: gaan we...
0: week ook al een mix van een uur?
1: Ja.
0: Het moet toch niet gekker worden? Leuk. Dat sowieso.
1: Het is het seizoen, hè? Het is festivalseizoen.
0: Het is festivalseizoen, dus weet je.
1: We kunnen er beter gebruik van maken.
0: Nou, daar heb je wel gelijk in, inderdaad. Dus dat wordt alleen maar genieten vanavond voor je. Ga je daarna na de uitzending zelf ook nog even bij uitklokken kijken? Of is het dan
1: dat
0: uitklokken?
1: Dat had ik graag willen doen. Alleen, ik moet werken straks, dus... Helaas.
0: Jij arme ziel.
1: Ja.
0: Maar wel leuk dat je er bent.
1: Jazeker.
0: En ik had daarnet de luisteraar gevraagd van... op het moment dat iemand nou iets meeneemt vanuit zo'n drive-thru ding... is dat dan een McDrive in één keer? Ja, was het antwoord. Dus dat is positief, hè?
1: Ja. Je moet zo wel even dat burgertje eten. Het is koud.
0: Heb je een nieuwe upgrade? Wat een goed idee dit. Nou, eens even kijken.

0: voor de 90s till 9. Er komen een heleboel leuke platen aan, nog eventjes gauw. Nou ja, een heleboel. Het zullen er een stuk of 3, 4 zijn, zoiets. Maar wel de 90s die je terug hoort op de radio. En dit is een prachtig liedje, joh. Je moet je eigenlijk indenken, vroeger in de discotheek stond je te schuifelen op deze plaat. Ik heb het over Bon Jovi. Dit is Always.
1: This Romeo is bleeding.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu.

0: Volgens mij kwamen ze ergens uit Zweden. Dacht ik althans. Of Noorwegen ergens die kant op. Aqua, oftewel water. En Turn Back Time hoorde je hier bij Breda nu. In de Van Helden Hitshow. Zometeen wens ik je heel veel. Maar dan ook echt heel, heel, heel veel plezier met Weekend Boost. Die zich bezighouden met uitklokken. Ik blijf dit raar vinden. Dat kun je gewoon s'avonds voordat je naar huis gaat toch gewoon doen, jongens. Dat is heel raar zoiets. Maar dat, ongetwijfeld ligt het weer aan mij. Dat is vaker zo. Dus mag ook geen naam hebben, denk ik dan op mijn beurt. Dat zometeen. En ik zeg, ik probeer er volgende week weer te zijn. Want dat zou heel erg gezellig zijn voor een andere aflevering van de Van Helden Hitshow. Die is mijn vakantie namelijk. Dus ik hoop dat ik er weer ben. Voor zometeen veel plezier. En anders tot morgenavond bij HWTNS. Ik moest even denken hoe mijn eigen programma heette, Sander. Hoe vind je dat?
1: Ja, dat is wel wat, hè?
0: Heel gek allemaal. Het zijn de 90's. Oh ja, dat is waar dan. Even weg uit het heden. De 90's till 9 hits uit het verleden. Laten we nog maar even de 90's till 9 doen. Dan nog één plaatje te gaan. Ik zeg...
2: Daar is feest.
0: Nou, dan kan je wel stellen. Ja, dat is feest.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Je luistert naar Weekend Boost. Het is vandaag 17 juli. Het is inmiddels 11 minuten over 9. Vandaag Weekend Boost in Uitklokken. Daar hebben we een festival waar Maarten op bezoek is. Het is de derde editie dit seizoen. Vorige keer waren er lange wachtrijen. Maar of die er nu ook zijn, de enige die dat kan vertellen is Maarten ter plekke. Hey Maarten, goeie avond. Hoe is het daar?
1: Goeie avond, Sander. Nou, ik moet zeggen, het sfeertje zit er wel heel erg lekker in. Op dit moment Koen Akkerman achter de deks, die het publiek aardig goed los weet te krijgen. Het is zo'n heerlijk, ja, zwoel zomeravondje wil ik niet zeggen, want het is niet zweet. Het is gewoon lekker weer. De zon begint een beetje lekker te zakken. En jij noemde net al een beetje die rij. Nou, ik kan jou vertellen, vanmiddag op de brug bij Baai, want dat is waar Uitklokken dit jaar... Eigenlijk de laatste edities steeds heeft plaatsgevonden. Stond tot over de helft van de brug. Nou, dan is het toch wel eventjes leuk om richting de eindstreep te gaan. Ja, heren, hoe lang hebben jullie in de rij gestaan? Hoe lang...
2: Hij weet wat te vertellen.
1: Ja. Nou ja, de mensen lijken wel niet meer op de radio te durven, Sander. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Misschien... Ja, dames, hoe lang hebben jullie in de rij gestaan?
3: Echt geen idee. Ik denk een half uurtje of zo.
1: Nou, dan valt het op zich nog wel mee met een half uurtje, inderdaad, als je dat zo hoort. Wachttijden vanmiddag waren denk ik wat langer, zo lastig in te schatten. Hoe dan ook, het belooft een hele toffe uitzending te worden. We hebben een set van DJ EZD. We hebben Field & Sand het tweede uur, dus tussen 10 en 11 uur. Een uur lang in de mix. Kortom, dit is Weekend Boost at Uitklokken.
0: Nou, Maarten, dan dankjewel. En ik kom zo meteen even bij je checken hoe het daar gaat. Je luistert naar Weekend Boost. Dit is Mind.

0: Je luistert naar Weekend Boos. Het is 17 minuten over 9. Vrijdag 17 juli. Free your mind. Vanmiddag was Maarten All Bye Bye, het zomerse event aan het water. Het is niet altijd daar geweest. En daar heeft Maarten iemand over gesproken. Moet hij het wel gaan doen?
1: Is al uitklokken. De derde editie dit jaar uit mijn hoofd. Ja, kunnen jullie ons eens meenemen hoe dit allemaal begon?
2: Ja, begin jij dan, man.
3: Ja, we zijn 4 jaar geleden gestart bij de office hier in de stad aan de Single. Eigenlijk vanuit de behoefte om op vrijdagmiddag iets te organiseren voor het publiek, wat eigenlijk ook een beetje bij Doc kwam. Alleen ik miste bij Doc een beetje de jeu, iets meer beleving. En ik kom zelf uit de muziekwereld. Ik ben zelf DJ en producer. En in Amsterdam waren er heel veel afterwork borrels. En in Breda miste dat nog. En daar is eigenlijk het idee een beetje ontstaan om op vrijdagmiddag in Breda een afterwork borrel te doen. En toen ik op zoek was naar de locatie had ik nog geen naam. En de office heette toen nog de office, dat is nu gesloopt. Maar toen kwam ik heel snel op het idee van kantoor, office. Waarom doen we dan niet iets met uitchecken, uitklokken? Weet je wat je vroeger wel eens deed? En zo is eigenlijk de naam Uitklokken ontstaan. Op vrijdagmiddag uitklokken van je werk, van de werkweek. En het weekend gewoon lekker beginnen. Dus dat is 4 jaar geleden. We zijn nu 4 jaartjes verder.
4: En, het loopt nu wel goed, hè. Als je het vergelijkt met 4 jaar geleden en wat we dan nu in principe opgezet hebben. Ja, dat is gewoon, dat is echt gewoon heel bizar.
1: Ja, want de vorige editie wachtrij tot 2,5 uur. Ja, toen jullie al het volk op die brug zagen te wachten om binnen te komen. Ja, wat voor gevoel ging er toen door je heen?
3: Ik denk dat dat het grootste compliment is wat je kunt krijgen als organisatie. We doen heel erg ons best om in Breda voor een best wel divers publiek een leuk programma te organiseren. We zijn gratis. En als je dan ziet, na 2 jaar, we hadden 2 jaar regen, de eerste 2 jaar. Toen was ik na 2 jaar eigenlijk een beetje klaar mee. Toen hebben we toch doorgezet omdat Faisal zei, we moeten niet opgeven. En vorig jaar hebben we elke editie zon gehad. En vorig jaar hadden we de laatste 2 edities al een kleine rij van een man of 40. Ja, en als je dan de afgelopen 2 edities kijkt, dat er echt gewoon een rij tot aan de overkant staat. Ik denk dat dat heel erg een heel dankbaar gevoel is. Na zo'n lange tijd gewoon je best te blijven doen. En je ziet en merkt nu dat het naam begint te krijgen. Dat mensen beginnen op te vallen. En daar ben ik super dankbaar voor. Dus.
4: Ja, je ziet ook gewoon als je het vergelijkt met toen. Kijk, als een keer een rij staat, dat geeft ons ook alweer een mogelijkheid om onze creativiteit te gebruiken. Om wat groter te denken. Dat hebben we dit jaar bijvoorbeeld ook gedaan. We hebben een heel buitenterrein. En ook dat is echt gewoon dit jaar snel vol gaan lopen. En zelfs dan nog hebben we een rij van ruim 2 uur gehad.
1: Ja, want het hangt denk ik ook een beetje samen met de behoefte van plekken waar DJ's überhaupt kunnen draaien, waar feestjes gehouden kunnen worden. Het een en ander is natuurlijk ook de afgelopen tijd dicht gegaan. Merken jullie daar ook dat daar misschien een piek hier door ontstaat?
3: Nou, het is wel grappig dat je dat vraagt, want wij zijn een evenement. Wij boeken geen DJ's. Als in, we boeken lokale DJ's, maar geen grote namen. Dat doen we bewust, omdat bij ons het gevoel voorop staat. Onze focus ligt echt op het verzorgen van een feest waarbij iedereen gewoon met een vrolijk gevoel naar huis gaat. Waarbij de DJ niet centraal staat, maar gewoon echt het gevoel, zeg maar. En daar is, dat is iets wat ik mooi vind. En dat is wat we ook nu te horen krijgen. Van, van ook vanuit andere organisaties begint dat nu te komen. Van hey, knap dat jullie nu een concept hebben weggezet waarvoor je geen groot artiest hoeft te boeken. En ik denk dat dat juist onze kracht op dit moment al is.
4: Ja, en dan ook niet te vergeten. Zeg maar, mensen komen echt uit alle plekken. Roosendaal, Waalwijk, noem maar op. Alle steden hier in de buurt. Ik had volgens mij een aantal keer dat ik in Nijmegen, Arnhem, Amsterdam zelfs. Dus dat laat ook wel zien dat we beginnen wel steeds een groter bereik te hebben. Dat wel, dat zie je terug. En binnenkort gaan we ook al meer video's posten op Instagram. Dat we hier wat leuke interviews houden tijdens het feesten. En daarin gaan we zeker vragen waar mensen vandaan komen. Dus dat gaan jullie zeker tegenkomen.
1: Ja, en Jay, je noemde net eigenlijk al de focus vooral op lokale DJ's. Van al die DJ's die hier langs zijn gekomen de afgelopen jaren eigenlijk. Zijn er een paar die jou bij zijn gebleven daarin? Van, die wisten toch wel iets neer te zetten dat ik denk van poeh.
3: Er staan er toevallig twee op de line-up vandaag. Eén, dat is mijn vader. Die komt vandaag voor de derde keer draaien. Die heeft vroeger 18 jaar lang gedraaid en die heeft denk ik een jaar of 20 stilgezeten. Maar het begon toch te kriebelen vorig jaar. En die heeft het toen echt heel goed gedaan. Plaatjes gedraaid waar ik nooit op zou komen. En het publiek die reageerde daar super goed op. Dus die staat er vandaag weer. En dan heb ik Koen Akkermans, die staat er vandaag ook. En ik vind dat hij voor het diverse publiek wat we hebben het echt super goed doet. Dus ja, die komt zeker vaker terug. Ja.
4: Ja, je kan ook gewoon zien in de after video's die we allemaal hebben. Je ziet gewoon mensen gewoon uit hun dak gaan, feesten, filmen. Dus ik denk dat DJ's het zeker wel goed doen.
1: Ja. Ja, en tot slot, als we kijken naar de komende jaren. Hè, het trekt behoorlijk wat publiek aan. Wat zijn jullie plannen verder nog?
3: Dat is grappig. Na de eerste editie, toen er zo'n lange rij stond. Ik denk dat het nog geen 2 weken heeft geduurd voordat we belletjes kregen van een aantal grotere organisaties. Waaronder ook Turf hier in Breda, die ons gevraagd hebben om de programmering te komen staan in het najaar. Dat zijn leuke dingen om naar uit te kijken. En voor de rest, er zijn plannen. Nog niks concreets, maar we zitten wel rond de tafel met een aantal grote organisaties die in Breda heel veel voet aan de grond hebben. Daar zit eventueel toekomst in voor volgend jaar. Alleen daar kan ik nu nog niet te veel over uitwijken. Maar ik weet zeker dat dat er nog mooie dingen aan zitten te komen. En dat we niet stil gaan blijven zitten.
4: Ja, en aan de andere kant, je moet het ook zo zien. Uitklok heeft nu echt wel, het is echt wel een ding geworden hier bij Bai. Het is echt een prachtige locatie ook. Dus ja, dat is ook wel een dingetje. Dus laat het gewoon nog even spannend houden. En dan zien ze wel wat gaat komen.
0: Je luistert naar Weekend Boost. Ja, nu 17 juli. Het is Weekend Boost. Het uitklokken. De middag werd geopend door DJ EZD. Je kan hem kennen als vaste DJ bij Doc. En deze sfeer zette hij neer.

0: beter bekend als de Maai Schenk live vanaf Uitklokken. Je luistert naar Weekend Boost, het Breda nu. Maarten heeft een interview gedaan met IZT.
1: Ja, de Maai, net achter die deks vandaan hier bij Uitklokken, hoe was het?
2: Ja, was heel leuk. Het was eigenlijk mijn tweede keer dat ik mocht openen. En ook echt de tweede keer dus dat ik ook hier was, want ik was helaas er nooit geweest. Vorig jaar heb ik natuurlijk een paar hele toffe edities gehad. Ja, ik vond het leuk. Ik ben niet echt een dance of house DJ. Ik ben wat breder. Eigenlijk meer, ja, gewoon, mensen kennen me misschien wel gewoon hip-hop, 90s, 2000 DJ, zeg maar. Maar ik kan ook wel wat dance dingen draaien. Ik vond het eigenlijk wel hartstikke grappig om te doen. Even iets anders. Even uit mijn comfortzone worden gehaald. Maar wel gewoon op mijn eigen manier de tunes presenteren, zal ik maar zeggen. Dus.
1: En hoe ga je er dan mee om als je dat niet gewend bent op deze manier te draaien? Had je gewoon zoiets van, ik ga er gewoon in? Of doe je iets van kijken wat je wil gaan doen, zeg maar, van tevoren? Hoe doe jij dat?
2: Ik had eigenlijk gewoon een soort selectietje gemaakt om in ieder geval mee te beginnen. Zodat ik een soort start heb. En daarna was het eigenlijk maar gewoon, we doen wat. Gewoon wat waarvan ik denk, dit vind ik leuk. Ik denk van misschien dat het publiek het voelt. Volgens mij, het was een opwarm set. Ik stond natuurlijk tot 7 uur. Volgens mij was het eigenlijk hartstikke leuk. Mensen die zeiden in ieder geval, die hadden complimentjes gegeven. Ik denk nou, hè, in de pocket. Dus ja.
1: Ja, en het is open het moment dat het publiek eigenlijk langzaamaan binnenkomt. Nu staat het inmiddels aardig ramvol. Ja, wat is nou het geheim van een goede opener? Wat komt er allemaal bij kijken? Waar moet je rekening mee houden?
2: Ja, kijk, daar ga ik wel heel eerlijk zijn. Omdat ik al zei van, ik ben eigenlijk een ander soort DJ. Maar ik denk dat het belangrijk is van een opener is dat hij niet meteen sowieso alle hitjes gooit. Je kan best wel even iets dieper of iets moeilijker of net even een beetje de randjes opzoeken. Want het gaat in de eerste instantie om de vibe. Vanuit mijn oogpunt, denk ik dan. En vooral gewoon ook genieten. Want als jij energie geeft, ook al zijn het tracks die ze niet kennen, gaat het publiek 9 van de 10 keer wel mee. Dus ja. En vooral, ja, weet je, niet meteen vlammen. Dat is denk ik het belangrijkste. Je bent aan het opwarmen en er zijn andere DJ's die hebben een spot na je. En die zouden eigenlijk alle beukers moeten draaien. Dus daar moet je eigenlijk gewoon vanaf blijven. En als er een keertje eentje langskomt, is natuurlijk ook niet erg. Niet aan het begin van je opwarmset. Maar als je richting het eind van je set gaat. Maar ja, goed. En dat is denk ik wel gewoon belangrijk voor elke opwarm-DJ. Dat ze dat snappen.
0: Ja, dat was het interview met DJ EZD. Maarten. Jij bent daar natuurlijk op dit moment.
1: Nou, niet bij IZD.
0: Nee, maar wel bij Uitklokken.
1: Hier zo.
0: Wel bij
1: Uitklokken.
0: En hoe is de sfeer daar?
1: Nou, het is een heerlijk sfeertje. En het leuke van deze plek is, je kunt vlak voor de DJ-booth gaan staan. Het dijkje op waar zeg maar, het hele feest eruit nu gaande is. Maar er zijn ook een paar plekjes waar je gewoon een beetje kunt relaxen. Nu zo de zon een beetje begint onder te gaan. Eén van die plekjes is op een steiger. Daar loop je een heel klein stukje naar beneden. Dan zie je ook allemaal boten heen en weer varen. Mensen komen aan via de boot en mensen die gaan ook weg via de boot. En er zijn ook heerlijke bankjes waar je even gewoon relaxed kunt zitten. En zo ook deze dames, heerlijk even een biertje in de hand. Hebben jullie het een beetje naar je zin?
3: Ja, heel erg. Hoi lieve mensen van Breda. Wij zitten lekker op het bankje aan de zijkant. En dit is echt een grote tip als je naar Uitklokken gaat. Je kan een emmer halen met stelt of brasa. Heel lekker. En mag ik nog iets speciaals zeggen? Wij zijn hier voor de verjaardag van mijn beste vriendinnetje. Ze is 13 juli jarig geweest.
1: Oh, gefeliciteerd. Ja,
0: gefeliciteerd.
1: Je mag nooit een vrouw vragen naar de leeftijd, hè?
3: Nee. Ik ben net 18 geworden. Nee.
1: Okay.
3: 22 al. Best wel oud, maar het gaat wel. Dus nu zijn we lekker samen.
1: En wat vinden jullie zo leuk hierbij Uitklokken?
3: Ik denk de sfeer en de bekende mensen. Gewoon gezellig, lekker in de zomer met de zon en de emmers. Ja, de emmers die je kan halen zijn ook tof. Enige mini minpuntje is de wc-rij. Als je nodig moet plassen, tip, ga 20 minuten van tevoren in de rij, want je moet even wachten.
1: Nou ja, gelijk een stukje opbouwende kritiek. De volgende keer gewoon meer van die hokjes neerzetten, blijkbaar.
0: Jullie blijven
1: lekker de hele avond, hè? En hoe laat waren jullie uitgeklokt vandaag?
3: Ik denk dat we hier rond 5 waren.
4: 5 over 5.
3: Ja, gewoon vanaf het begin af al, want we wilden gewoon alles meemaken, want het is zo gezellig.
4: Heerlijke zomeravond.
5: En er staat anders een lange rij.
1: Nou, geniet er in ieder geval lekker van, zou ik zeggen. Nou ja, sfeertje is dus prima. Ja, de pontons zitten ook allemaal vol met mensen die heerlijk van het mooie weer. En natuurlijk de muziek aan het genieten zijn, Sander.
0: Ja. En als jij bent daar natuurlijk nu. Heb jij een favoriet, Maarten?
1: Een favoriet?
0: Ja, wat je tot nu toe wat voor set gegooid hebt of zo?
1: Ja, dat vind ik heel erg lastig. Maar ik vond Feel to Send toch wel heel tof. Gelijk vanaf het begin begonnen mensen eigenlijk al te springen daar voor die DJ-boot. Ze wisten gelijk de sfeer daar neer te zetten. Nou ja, dat is natuurlijk iets waar je naar uit kunt kijken. En je gaat het meekrijgen via Weekend Boost. Want tussen 10 en 11 hoor je een uur lang van hun set.
0: Ja, heerlijk. Zometeen heb jij hebt ook nog Koen Akkermans gesproken, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt.
0: Nou, dan ga ik het ook even laten horen. Bedankt voor nu, Maarten. We komen zo meteen bij je terug. Is dat goed?
1: Yes.
0: Dan kun jij even lekker genieten.
1: Gaat ik doen.
0: Je luistert Reda nu. Je hoort nu My Feeling, Kicking Deep.

0: Vrijdag 17 juli. Je luistert naar Weekend Post op Breda Nu. Weekend Post het uitklokken vandaag. En we hebben live verslag van Maarten, want Maarten is op uitklokken. Als laatste voor dit uur draaide Koen Akkermans. Eerst draaide hij als allround DJ, maar hij maakte de overgang naar house.
1: Sluitende set vandaag. Heb je er een beetje zin in?
2: Ik heb er heel veel zin in. Het is altijd super leuk hier om hier bij uitklokken te zijn. Lekker lokaal feestje, veel bekenden, goede vibe, lekker gemengd publiek. Dus altijd fijn om hier terug te zijn. En afsluiten vanavond extra bijzonder, dus alleen maar leuk.
1: Ja, want wat jij net zei over uitklokken, is dat dat ook het feest zo bijzonder maakt?
2: Ik denk inderdaad dat het uitklokken zo bijzonder maakt dat het in principe een gratis event is. Iedereen kan komen, iedereen mag erheen. Maakt niet uit of je jong, meisje, oud of jong bent, iedereen is welkom. En dat maakt uitklokken denk ik inderdaad wel heel bijzonder. Ja.
1: Hey, wat kunnen we verwachten in jouw set?
2: Ik denk dat je bij mij, als je me een beetje kent en je hebt me vaak horen draaien, dat je gewoon een energieke set kan verwachten. Veel groove, lekker tech house, een vleugje afro misschien er doorheen. Wat leuke verrassingjes gepland, daar kan ik niet te veel nog over zeggen, maar wordt hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in, ja.
1: Vroeger draaide je wat meer allround. Je bent wat meer naar de house toegegaan. Ja, hoe ben je daarop gekomen?
2: Nou, ik heb housemuziek sowieso altijd al wel een muziekgenre gevonden waar ik heel veel bij voelde, wat ik heel leuk vond, wat ik meer in de club zou willen horen. Dus ik heb altijd al liefde gehad voor housemuziek, maar sinds een jaartje of 5 ben ik er wel meer mee gaan doen, ben ik er meer in gaan verdiepen, mijn eigen sound creëren, kijken wat ik leuk vind. Ik ben ook begonnen met produceren van housemuziek, dus ik ben meer op house gaan focussen en toch minder op de allround muziek, want daar kennen de meeste mensen maar van, is de allround muziek in de binnenstad van Breda. Nederlandstalige kroegen, allround kroegen, van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment was het voor mij na een aantal jaren ook wel mooi geweest. En was het tijd om te focussen op waar ik echt heel veel liefde voor heb. En dat is housemuziek. Dus,
1: ja, want je staat denk ik ook op een andere manier te draaien als je verschillende genres hebt. Was het heel erg omschakelen toen je overging naar de house?
2: Nou, in allround muziek draai je ook al wel house, dus het zit er in principe wel in, maar het is een hele andere manier van draaien. Het is een hele andere manier van de avond aanvoelen en een manier van opbouwen. En bij allround muziek is het vaak hits, heel veel hits draaien. En bij house is het toch minder hits, is het gewoon het opbouwen van de avond. En dat is gewoon heel erg anders. Dat is het grootste verschil denk ik tussen die twee, tussen het draaien van house muziek en het draaien van allround muziek. Ik kan me sowieso op Instagram en alle social media vinden onder Koen Akkermans. Ik draai in principe gewoon lekker in Breda en omstreken voornamelijk. Heel af en toe doe ik een festivaletje nog ergens anders in het land. Maar voornamelijk in Breda en omstreken in verschillende clubs.
0: Halverwege draaide de vader van medeorganisator Jay ook mee als onderdeel van het duo Field & Scent.
3: Ja, super veel zin in. Hartstikke leuk. Prachtig weer, leuke mensen, mooie mensen. Ja, we willen nog meer.
4: Ja, en leuke muziek natuurlijk straks, uiteraard.
1: Wat maakt het feest zo bijzonder?
3: Het is van mijn zoon, dus dat scheelt al een stukje natuurlijk. Maar de locatie is prachtig. Het geeft een beetje een festival, strandfestival gevoel, zeg maar. Ja, we willen nog meer.
4: Huh? Ja, mooie mensen, mooie muziek, mooi weer. En dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt op zo'n dag.
1: Ja, want ik had begrepen dat het een tijdje geleden was ook dat je echt zo groot hebt gedraaid. Kun je daar iets over vertellen en ook over hoe het vroeger was?
3: Ja, wij zijn ooit in de jaren 80, 85, 86 begonnen met draaien eigenlijk. Ik ben al een beetje op leeftijd. In een regio discotheek, zeg maar. Er kwamen 400-500 man of zo elk weekend. 3 dagen in het weekend. Superleuk. Dat heb ik gedaan tot in de 2000, 2005 of zo. Zoiets hebben we dat gedaan.
4: Ja, we hebben sowieso altijd samen gedraaid.
3: Ja, altijd dus, samen. Ja. Dus, en toen vroegen ze een keer of we een keer hier wilden draaien. En toen zei ik, heb ik hem over moeten halen om het te doen, want hij wilde eerst niet.
4: Ja. Ik vond het in het begin nog erg spannend. Want dat is natuurlijk best een verschil. Wij draaiden vroeger dance classics, rock and roll, de house van die tijd. En dan één keer op dit festival feest te draaien. Ja, ik denk, kunnen we dat dan nog wel? Maar ja, uiteindelijk een paar drankjes op.
3: Alcohol erin gegooid, weet je wel. En
4: toen we gaan het gewoon doen. Ja. En het is uiteindelijk nu denk ik de derde keer dat we het doen. Ja, het is gewoon top. Het is gewoon leuk. Dus, en het
3: je
4: is wel leuk.
3: Het niet, hè? Je flit, het is net als fietsen, weet je wel.
4: En we gooien er wel altijd onze eigen smaak in, zeg maar. De eerste keer dat we draaiden zat er best wel veel Death Classic stijl, maar wel in de stijl van Bai. Dus dat breng je dan wel terug, zeg maar. Ja. En we houden ook best wel een beetje van dat Braziliaanse muziek, zeg maar. Dat breng je dan ook weer terug. Dus we geven wel onze eigen saus aan de muziek. Maar wel voor de...
3: Met de muziek van vroeger met de sausje naar nu, zeg maar. Weet je wel? Dus dat, ja. Ja. En dan met deze mensen is fantastisch. Het is superleuk, hè?
1: En dat is ook wat we straks in de set kunnen verwachten dan, denk ik.
3: Ja, zeker, ja, zeker, ja. Zeker. Ja. Ja, de voetjes moeten weer van de vloer, zeg maar. Hè? Ja,
4: ja. Ja, normaal gezien is het om 7 uur afgeladen vol, dus dan moeten wij natuurlijk ook onze naam een beetje waarmaken. Dus houd in de gaten, Field & Sand.
3: Ja. Ja.
1: Jullie staan hier na wat langere tijd. Gaan jullie het ook weer structureel oppakken?
3: Ja, dat is een goede vraag. Daar moeten we nog eens een keer goed over hebben, weet je wel. Langs de ene kant is het superleuk en super uitnodigend. En je krijgt ook weer een heleboel, hoe zeg je dat, een heleboel enthousiasme krijg je er eigenlijk uit, zeg maar. Dus ja, we moeten het er nog eens een keer goed over hebben.
4: Gaat er ook heel veel tijd in zitten als je een voorbereiding doet. En het is voor ons gewoon een beetje uit de hand gelopen hobby. Ja, daar moet het denk ik ook bij blijven. Dat is wel een beetje ding, zeg maar. Dus zo 2-3 keer per jaar is eigenlijk prima. Ja, en als je er echt meer van wil maken, dan moet je er ook serieus investeren. Dus dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. Maar zeg nooit.
3: Is de alcohol erin?
4: Zeg nooit. En ik had ook nooit verwacht dat we ooit hier nog zouden staan. En we doen het nu voor de derde keer, dus ja, zeg nooit.
1: Hey, en jullie hebben natuurlijk de vroegere jaren meegemaakt. Wat willen jullie meegeven aan iedereen die nu begint als DJ en zijn eerste stappen daarin aan het maken is?
4: Ja, goeie vraag. Ja, doe het vooral met passie. Geniet ervan. En doe vooral je eigen ding. Ik denk dat dat belangrijk is. Blijf bij jezelf.
3: Dit bij jezelf blijven. En je eigen energie erin kwijt kunnen. En ja, dat overbrengen, dat verfijnen, zeg maar. En veel tijd in steken. En dan moet je ook nog steeds een beetje geluk hebben.
4: Ja, ook dat. Ja, er komt ook wel een geluksfactor zeker bij. In de tijd dat wij draaiden, begon Tiësto ook te draaien. Nou, kijk waar hij is geëindigd en zie ons dan hier staan. Ja. Klein verschil. Ja. Maar we zijn allebei op dezelfde manier begonnen. Beetje gewoon, beetje met muziek en een beetje klein in de club. En hij investeert erin, maakt zijn eigen muziek. En dat hebben wij eigenlijk nooit gedaan, eigen muziek maken. Ja, op een gegeven moment heb je ook gewoon je baan en investeer je niet meer in. Dus als je echt wil, moet je ook serieus investeren. En voor ons is het gewoon een hobby.
0: Ja, en Field & Sand hebben nieuwe muziek gemaakt. Of tenminste, nieuwe muziek in een oud jasje. Oude muziek in een nieuw jasje gestoken. Zo, spraakgebrek gaat goed. Hoe dat klinkt hoor je zo meteen tussen 10 en 11. We gaan nog even één keer naar Uitklokken toe. Maarten, hoe is het daar?
1: Ja, prima sfeertje. Frankie Rizzardo klinkt door de speakers uit de set van Koen Akkerman. Ja, je zei het eigenlijk al. Hè? Zo meteen tussen 10 en 11 die set dus. Voor vandaag zit het er alweer op. Volgende week hebben we ook iets heel tofs. En volg ons daarvoor via weekendboost_radio op Instagram.
0: Ja, nou bedankt voor het live verslag, Maarten. En ik zie jou volgende week weer. Dit is Avito, radio edit van Fiocco uit 1997. Je luistert naar Weekend Boost en Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: de textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
7: Ja, lieve mensen. We zitten er lekker in. Als ik tegen mensen zeg dat mijn vader komt draaien, dan geloven ze het niet. Maar hij staat hier toch echt. Mag ik een applaus voor Field & Sand?

When you leave your 20s, you're supposed to look like that.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in 1 van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op heterdaad. 3 van hen

0: zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs, en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

blijf nog even, even, ook al weet ik hoe laat het is. Je mag me vergeten, maar voordat dit moment weer begraven ligt, weer

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie krijgt vrijdagmiddag veel meldingen binnen over nepagenten in de omgeving van Breda Noord en Prinsenbeek. Dat meldt de politie via X. Volgens de politie doen criminelen zich voor als agenten om waardevolle spullen buiten te maken, zoals sieraden, bankpassen en contant geld. Zo hield de politie eerder deze week 4 personen aan op hete daad. 3 van hen waren minderjarig. Ook zij deden zich voor als nepagenten en probeerden op die manier sieraden afhandig te maken van een oudere vrouw. Fietsers en fatbikers die door winkelcentrum Heksenwiel rijden zorgen voor frustratie bij bezoekers en ondernemers. Volgens hen wordt er regelmatig hard gereden door het voetgangersgebied, waardoor mensen soms opzij moeten springen. De klachten hebben geleid tot raadsvragen van VVD-raadslid Martijn Verleg. Hij wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe er momenteel wordt gehandhaafd. Ondernemer Niels Vermolen, die een winkel in Heksenwiel heeft, zegt dat vooral klanten hinder ondervinden van de situatie. Bezoekers geven aan dat niet alleen jongeren, maar ook oudere fietsers door het winkelcentrum rijden. Meerdere bewoners pleiten voor meer handhaving. De VVD vraagt daarnaast of een fatbikeverbod in en rond het winkelcentrum mogelijk is. Het college heeft enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Bewoners van de wijk Boeverijen in Teteringen hebben in een brief aan het college en de gemeenteraad hun zorgen geuit over de toekomst van het dorp. De aanleiding is de aangekondigde komst van een woonwagenlocatie aan de Groenstraat. Volgens de bewoners gaan de zorgen echter verder dan alleen die ontwikkeling. In de brief stellen zij dat informatie vanuit de gemeente regelmatig onvolledig is en dat vragen onbeantwoord blijven. Ook zou de dorpsraad niet betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de locatie. Daarnaast wijzen de bewoners op zorgen over maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen, kinderopvang en onderwijs en op een toenemende verkeersdruk. Zij vragen het college en de gemeenteraad om het onderwerp integraal te bespreken en hierover in gesprek te gaan met de bewoners. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd.